non-stop music en dat bij Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen. Non-stop music en dat bij Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen.

10.000 maneras. Dat is 10.000 arten aan Spanisch. En als ook een titel van 2014, also Matt Meijings titel. En als gezongen van David Bisbal.

Wat moet dat demos op een disco op aan hoofd aan River op de zijde of vier of een handen? Wat moet dat gespeeld? Françoise Hardy, dan geef maar Françoise aan de feest van Françoise, wat Lo François zingt. E-Mem, wenn Hadlo singt, aus dem Titel einmal in Nämlichten, und das haben wir vor 64, ja.

Doom, doom, doom. Gary Packer en de Union Gap hun je playen. Lady Willpower, dat was aard als eerste. Ik werd toen niet eenmaal eens gemaakt. Moest me niet wel leren. Maar ik weet wel eens te moeilijk gemaakt. Wat is dan...

Ja, dat was vijf als eerste naar Flash Gang Dancing in the Street. Houdt gestreden we rond. Geen chance. Paul Anka, 59, Lonely Boy.

Dus men verhaal geen hond, ik wees toch al niet meer. De Cornels, toen is drie aan ons. We wisten niet, 74, 75 was gezongen, maar het was 93 was gezongen.

Turn your radio on, dat u dat gemaakt in de mysterie, mooie, schijne goeden, goeden oven, goede middag, schijn woch, schijn tjoa, en zo verder. Ne? Also, country steht im Programm, dan maken we dat, is een ganze cowboy sitzt hier op te leeren, en dat is dat wat nog mis, mijn pad is geparkt, ik ben parkscheif gedreind, ne? Niet dat hij nog een passion heeft, of wie nennt hij dat, ja. En, ja, maar leer las. Maar leer las met een titel van Luke Bryan, Country and She Knows It.

De Really Green zingt single Think As You Drunk, komt in Arendswans te mee op de markt, aan meer spelen ze loopt.

Zo. Lou is dat wat een richtje een girl power. Dat heet girl als je kleur, power als stem bedingt aan country song was de ook. En ook den waar Lou power. Dat was een beetje positief gaan. Voilà. Wie trouwt zich schon een Queen titel te coveren? Hm? Van de country-szene hier irgendwo gezien. Er zijn nog niet veel door die dat zo kunnen maken. Joyce Newton heeft dat gemaakt. Crazy Little Thing Called Love als titel. Hij is het. Joyce Newton.

Zo, ik heb een beetje tijd. Also, een beetje, als ik mijn wekker zou gucken, ik heb een beetje tijd. Für mal eng zu spielen, die ich noch nicht hergespielt habe. Und zwar von Megan Maroney, Medicine.